0: people culture, where power and greed justify anything.
1: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren, omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Église zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest, maar de burgemeester wil geen enkel risico nemen en gaat overleggen met experten.
2: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
1: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de achtste finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1, een verslag van Tom Boudeweel.
3: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn zevende doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden, Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

Wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. Maar de ontruiming verloopt vrij chaotisch, vertelt correspondent Thomas de Graven.
1: Wel vrij veel chaos en verwarring op dit moment. De politie heeft hier een linie gevormd om mensen met redelijk wat machtsvertoon van het terrein weg te leiden. Veel mensen weigeren om te vertrekken omdat ze niet geloven dat het onweer zo ernstig zal zijn. Er is heel veel verwarring, want heel veel mensen weten ook niet of dit evenement nu uitgesteld is of helemaal afgelast is. En ook over het vuurwerk, dat het grootste vuurwerk moest worden in de geschiedenis van de wereld. Wel, ook daarover is er nu twijfel of dat wel zal plaatsvinden. Dus een heel erg chaotische en misschien zelfs ontgoochelende 250ste verjaardag van Amerika hier in de Amerikaanse hoofdstad.
0: Het weer blijft roet in het eten gooien tijdens de feestelijkheden. Eerder werd in Washington namelijk ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. De bosbrand die vrijdag uitbrak nabij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is deels onder controle. Dat meldt de lokale overheid. De brandweer hoopt de brand deze nacht nog volledig onder controle te krijgen. Er zou intussen ook één verdachte opgepakt zijn die mogelijk de brand veroorzaakte. Volgens Spaanse media zou het gaan om een arbeider die een slijpschijf gebruikte in een verboden zone. Bij de bosbrand in Spanje is zo'n 2300 hectare natuur verwoest. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxresort in een beschermd natuurgebied. Dat zou mee gefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
2: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption. And we don't want that anymore. We want a better future.
3: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
0: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Bij de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Rond deze tijd zou de National Mall weer geopend worden voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspektakel zouden nadien ook kunnen doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden bijgesteld tot bijna 3000. Er zijn intussen ook bijna 16.600 gewonden geteld. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog steeds naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is heel klein. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 1-0 of 0-1. Een verslag van Tom Boudewiel.
1: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon in nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Intussen is die National Mall weer geopend voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspectakel zullen nadien ook doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag of gisteren ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe natuurbrand. Het vuur verspreidde zich in enkele uren over een gebied van meer dan 400 hectare. Honderden brandweerlui zijn ingezet, maar het blussen verloopt moeizaam, omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. In het zuiden van Frankrijk braken eerder ook al verschillende andere bosbranden uit. En ook Spanje en Portugal worden geteisterd door natuurbranden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko. Toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon ook in, nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met zwaar vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten daar. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en de wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. Er werd politie ingezet om bezoekers weg te sturen. Na enkele uren mocht iedereen weer het park in en daar heeft president Trump intussen zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier, dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was Trump vastbesloten om op onafhankelijkheidsdag 4 juli zelf te spreken en niet enkele dagen later.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir. We can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. We want July 4th. We're not looking for July something else."
0: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meerdere wolven. Er zijn de komende weken 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester gaat overleggen met experts, want hij wil geen enkel risico nemen voor de veiligheid van de kinderen.
2: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractortreffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, zegt Bruno Copin van het parket.
3: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij 1 persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, met een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. De overwinning van Marokko werd in Brussel en Antwerpen uitbundig gevierd gisteravond. In Nederland braken er rellen uit in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het weer, zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden vandaag. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven de 30 graden.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington D.C. heeft president Trump zijn speech voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten gegeven. Die duurde zo'n 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Trump sprak vol lof over de geschiedenis van de VS, maar had het ook over de dreiging van het communisme. Een onrechtstreekse sneer naar socialistische democraten. Hij noemde communisme een kanker die je snel moet weghalen.
1: Communism is a loser and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. It's like a cancer. You gotta cut it out, you gotta cut it out fast.
0: De toespraak van Trump werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Daarna was er ook nog een vuurwerkshow en volgens Trump zou dat de grootste ooit in de wereld worden. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. En die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond en de 2 voetgangers zijn opgepakt. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractor treffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. In Brussel en Antwerpen is de overwinning van Marokko uitbundig gevierd gisteravond. De overwinning was verdiend en Marokko is klaar voor de finale, zeggen de supporters.
2: C'est une victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
0: In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. En in de Ronde van Frankrijk vertrekt de Deen Jonas Vingegaard straks in de gele leiderstrui. Vingegaard won met zijn team Visma Lease Bike de openingsetappe. Hij heeft in het klassement nu al 12 seconden voorsprong op Tadej Pogacar, die derde is. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is 5e, maar hij is niet ontevreden.
3: Ik heb gewoon mijn ding gedaan in de finale. Maxime heeft me nog goed afgezet in de laatste kilometer. En we hebben het resultaat gereden dat we gehoopt hadden, denk ik. Ik denk niet dat het veel sneller kon, dus we hebben ons best gedaan.
0: Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Fabian Hermans.
5: Bruno Mars die slaapt waarschijnlijk nog in Amsterdam, maar jij en ik zijn wakker, dus waarom ook niet? Uptown Funk, goedemorgen.

Ronson en Bruno Mars. Uptown Funk, dat is opstaan. Een heel erg goeiemorgen. Het is 5 juli vandaag. Misschien nog met kleine oogjes, net zoals bij mij. Want ik ben gisteren naar Bredene geweest. Bredene Beach. Naar de M&M Party die daar was. Met Laura Govaerts onder andere. Met Casa Casa, dat zijn Sander en Cato. Nieuwe DJ Combo. En DJ Ruby XX. De moeite, de moeite. Misschien was jij wel bij Bruno Mars gisteren in Amsterdam. Zag er in ieder geval super zalig uit. Hij bracht ook Grenade. Is een van mijn favoriete nummers van Bruno. Klopt zo.

nu heb ik zoveel FOMO, ik wil ook gaan. Ach, maar hoe loopt die zondag bij jou al? Zijn het nog kleine oogjes, grote oogjes? Hoe moe ben jij nog? Laat dat eens weten in die app van M&M tijdens Iris.

Het is zondag, maar hoe lukt dat opstaan vandaag? Altijd heel straf dat de mensen op een zondag toch voor 8 uur, om 7 uur dus, as we speak, uit hun bed kunnen zijn. Soms is dat inderdaad om al naar de bakker te gaan en goed aan te schuiven, lekker die pistoleetjes binnen te halen. Of gewoon omdat je een vroege vogel bent, dat kan ook. En gewoon standaard wakker bent om 7 uur. En zo je zegt van ja, voor mij is dit zelfs uitslapen tegenover de week, dat kan ook. Voor Shirley uit Rijkenvorsel stuurt in de app van M&M, is het toch nog een klein beetje pikken vanochtend. Ze zegt, ik ben moe, net een 12 uur nachtshift achter de rug in de mobiele bewaking. Dus nu naar huis en bedje in. Dus Shirley is op weg naar bed. Wel, geniet ervan Shirley, oogjes toe en slaap maar lekker uit vandaag. Het is een zotte dag, wou ik zeggen, maar ça va wel. Toch wel, zeker als je naar ook Werchter gaat, dan is het een zotte dag, want het is de laatste dag vandaag. En dat belooft nog wel, maar daar gaan we straks nog iets verder op in, op die Rock Werchter. Er zijn ook heel wat andere festivals bezig. Natuurlijk, het WK is nog bezig. Marokko heeft Canada naar huis gebonjourd. Dat nadat ze bij Nederland ook hebben gedaan. Dus dat belooft voor binnenkort ook. Die hebben nu dan verder gekwalificeerd. Dus heel straf wel. Maar wij gaan hier vooral verder met opstaan. Nu met ATC, ofwel A Touch of Class. Want dat krijg je van mij natuurlijk altijd. Een van de pilaren in de Europop en Dance in de Nilies uit Duitsland. Dus even feesten. Maar waarvoor feest jij vandaag? Is er iets te vieren? Breng me dan sowieso eens op de hoogte. Nu met

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

wel een lichte 24 graden. Met wat wolken. Wel beter dan donder, ja. Zeg, dat onweer, laat dat nog maar even uit. Maar heb jij iets te vieren vandaag? Net zoals Evelien uit Herentals. Die stuurt in de app van M&M dat zoon Arthur vandaag 13 wordt. En dochter Odette 9 jaar. Amai, die zijn alle twee op dezelfde dag jarig. Een groot feest, wel leuk. En ze gaan het vieren aan zee. Dubbele reden dus om te vieren. Ach, geniet ervan. Wel, niet alleen de kindjes zijn jarig. Ook Adam Young, die is jarig vandaag, wordt 40. Lijkt me toch wel een mijlpaal te zijn, zo 40 worden. Ik ben er nog gelukkig even af, maar dat is helemaal oké. Misschien zegt Adam Young je niet heel veel, maar dat is die van Owl City. Beetje een one-hit wonder,

Alhoewel heeft hij toch nog een hit naast Fireflies dan natuurlijk. Met Carly Rae Jepsen, wordt soms vergeten. Eigenlijk ook een andere one-hit wonder. Maar hebben dus alle twee wel nog een tweede hit. En Fireflies, de bekendste van Owl City, die gaat eigenlijk over slapeloosheid. De Adam Young die schreef dat toen hij een periode had waar hij heel weinig kon slapen. Niet echt de slaap kon vatten s'nachts. En dan op zijn kampeertocht zag hij een soort meteorregen. En daarover is dit nummer dus geschreven. Het voelt ook wel zo als je ernaar luistert. Firefly dus van Owl City.

het gouden randje van de zon kon je misschien daarnet ook wat meepikken. Tijdens deze prachtige ochtend. Om 7:30. Even over de village people, dus hou die armen maar al in de lucht. Al is het niet super positief, want deze week hebben we afscheid moeten nemen van Victor Willis, de politieman van de discogroep Village People. Die is overleden aan een korte maar agressieve ziekte, dat liet de band weten op hun social media. En dat op een 74-jarige leeftijd. Was ook echt het gezicht achter die iconische politieman en die look. En ook helemaal verantwoordelijk voor iets zoals natuurlijk YMCA, Go West, In the Navy. Gek wel, dat wist ik zelf niet helemaal goed, maar die verliet de groep in 1980. En keerde dan terug en bleef tot op het einde actief. Wel gek om even een afscheid te nemen en dan terug te komen. Ja, dit is een grote invloed gehad natuurlijk. Hè. Het lied YMCA. Ik dacht altijd dat het over een hotel of zo ging. Of geen idee, nooit verder bij nagedacht. Maar het gaat dus over de Young Men's Christian Association. Maar ja, oké, okay, je weet wel wat ik bedoel. Een soort jongerenorganisatie. En ze moedigen dan mensen aan om bij die lokale vestigingen daar te gaan. Voor ontspanning en plezier. Maar natuurlijk werd het lied ook wat meer bekend in de LGBT-community om een dubbele bodem te hebben, omdat het ook wel natuurlijk ontmoetingsplekken waren voor mensen uit die community. Dus ik zou zeggen, armen in de lucht, speciaal voor Victor Willis. En doe gewoon even mee met de YMCA.

0: voor Victor Willis, waar we afscheid van hebben moeten nemen. Het blijft toch een goede throwback, maar zoals sommigen inderdaad zeggen, ook een beetje in opspraak gekomen natuurlijk nadat ze voor Trump toen hebben opgetreden in de tijd. Maar over throwbacks gesproken, zometeen jouw throwback takeover. Is er zo'n song dat jij graag toch nog eens zou willen horen op jouw radio? Misschien kan ik je daarbij helpen. Het enige wat jij moet doen, is gewoon titel en artiest sturen in de app van M&M. Samplen, kom bonjour.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
4: Torfs!
5: M&M Throwback.

0: safe to shore. Of Monsters and Men met Little Talks. En dan nu hun vreemde schipgeluiden toch altijd. De zomer bij M&M, die ziet er een beetje anders uit.
1: M&M. The official.
0: Dan het gewone jaar, wou ik nog zeggen natuurlijk. Ik heb gisteren Sander Gillis gezien. Ik moet zeggen, die man die ziet er lekker uitgeslapen uit. Of toch bijna. Want ja, die mag even wat pauze nemen, want ze nemen het hier even over voor de zomer. Ik snap het ook wel, zo'n heel jaar ochtendshow. Je moet er even van bekomen, dat vooral. Ik merk het ook vandaag. Ze lekker vroeg opstaan. Maar deze zomer wordt dat overgenomen door Julie en Robin. Die hun gekke ochtendshow. En ook in bijzijn van de hond van Julie trouwens. Die is er bijna altijd bij. Loopt zo wat rond in de studio. Begin nu en dan te blaffen, dus dat is ook heel fijn om dat mee te maken. De avondshow die wordt gepresenteerd door Dorian Awesomes. Belooft ook, dat zeker. Want vorige week was het al een knallende start van de zomer. Je kon bijna ieder uur kans maken op tickets voor Tomorrowland. En mensen die waren blij, zeer blij. Net zoals deze.
2: Olivier, dat is zeker zo! Jawel, Olly en Ashley, die gaan samen naar Tomorrowland. Hoe goed is dat?
3: Ah, fantastisch.
2: Oh, zalig. Ben je aan het huilen, ja, Olivier?
3: Eindelijk.
4: Ja, denk het wel.
2: Hij is aan het wenen, ja.
4: Denk het wel, dat is goed. De goede tranen, dat is altijd goed. Olivier, kei veel plezier daar bij het rondgaan,
3: ja,
4: en alles. Dikke proficiat.
0: Ja, een lach en een traan, dat is Julia Robbie's ochtendshow natuurlijk. En op Tomorrowland staan we dit jaar ook terug live te vinden, binnenkort. Maar ik zou zeggen, blijf er gewoon gerust bij. Een zomerlang de official Sound of Summer stuk gaan kan het niet. Trouwens, als jij nog een hit hebt, een song die je graag zou willen horen, een soort goede throwback, dan mag je dat altijd sturen in die app van M&M, geliefd titel en artiest. En wie weet kan ik iets voor je doen zometeen. Maar vooral no stress vandaag op deze zondag. Dat is het belangrijkste.
1: This is the official Sound of Summer. M&M.

hoge verwachtingen. Net voor 8 uur. Voor jouw throwback takeover voor Cindy uit Herentals. Mag het iets zomers zijn? Maria van Ricky Martin. Hoppa. Dat is wel lekker zomers. Goeie keuze, Cindy. Dus laat je nu maar even lekker gaan op Maria.

0: dag.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Dus vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
5: Medi-market.
2: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Een hele goede morgen, het is 8 uur.
8: 14 uur.
7: Met Charlotte Krul.
9: Frankrijk en Marokko gaan door op het WK voetbal. Ze hebben elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. En Tom Boudeweel vat het samen voor ons.
10: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko. Toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
9: Bij ons is vooral in Brussel en Antwerpen de overwinning van Marokko uitbundig gevierd. In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. En daarna ontstond een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de 2 voetgangers zijn opgepakt. Federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je de dokter van wacht kan bellen, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, Quentin. Quentin is bevoegd voor de werking van de noodcentrale, maar door het langdurende personeelstekort lopen de wachttijden daar heel hoog op. Tijdens de hittegolf vorige week liepen de wachttijden op tot 25 minuten. Binnenlandse Zaken kreeg al extra geld en personeel voor de noodcentrales, maar dat bracht volgens Van den Broeke geen verbetering. En in Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld, omdat er onweer dreigde. Het park The National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. De politie moest bezoekers wegsturen. Na enkele uren mocht iedereen weer in het park en daar heeft president Trump dan zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was hij vast besloten om op onafhankelijkheidsdag de 4th of July te spreken en zeker niet enkele dagen later.
11: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir, we can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. We want July 4th, we're not looking for July something else."
9: Zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maximaal tot 27 graden. De komende dagen brede opklaringen, nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en tot boven de 30 graden.
8: M&M.
12: Fabian Hermans.
7: Goed wakker worden met goede muziek en goede vibes. Vind je hier, this is what you came for, letterlijk.

wolkenbreker op jouw zondag 5 juli. Want er staat een bewolkt dagje voor de deur, maar kijk, dat mag ook eens. Want we moeten ons mentaal terug voorbereiden op volgende week. Komt er toch weer even een hittegolfje piepen en gaan we toch weer net over die 30 graden. Dus zonnecrème alvast in de aanslag, maar zometeen vertelt Sabine daar iets meer over. En strakjes mag je ook weer een nummertje doorsturen voor die M&M 1000 Unlocked. Maar eerst You Somebody van Kings of Leon.

One Direction. En de enige direction dat jij vandaag misschien zet, is richting Rockwerchter. Het is daar de allerlaatste dag op Werchter en dan mag iedereen terug naar huis. Alhoewel, ik denk dat de mensen nog blijven slapen tot morgen op die camping, op de Hive, en trekken dan naar huis. Ik ben zo iemand van, het festival is gedaan, ik ga naar huis bollen en dan moet ik niet die maandag brakke ochtend meemaken. Maar ieder zijn ding natuurlijk. Gisteren was het ook een zeer straffe show. We hadden 21 Pilots natuurlijk, die de boel daar afsloot. Maar daarvoor ook nog de Gorillaz met een zotte set. C-Mat, opkomend talent trouwens. René Rap, die was daar. Een van mijn favorietjes. Maar die 21 Pilots, ja, dat was toch ook wel een show die je wou meemaken. Was trouwens ook live te volgen via VRT Max, zoals heel Rockwerchter vandaag nu ook nog. Dit klonk zo.

0: krijgerecht, Kauri, in ieder geval.
1: Hallo.
0: En tijdens drumshow kroop Tyler ook zo omhoog, want in 2022 is hij al eens op zo'n toren geklommen, echt onbeveiligd, maar nu was het met een ladder en al. Het kwam helemaal goed. Maar vandaag ook een topdag. Paul Kalkbrenner, die staat er. Beetje zandkastelen bouwen met Sky and Sand, kan zeker. Maar natuurlijk, afsluiten vandaag, dat doet The Cure. Onlangs nog samen met Olivia Rodrigo op het podium en op het album van Olivia Rodrigo trouwens. Maar vandaag op de mainstage van Rockwerchter. Friday, I'm in love. Op zondag.

0: The Cure. Ik heb even gecheckt. En Friday I'm in Love stond niet in de M&M 1000 van afgelopen jaar. Ja hoor, daarover gesproken.
1: M&M 1000 Unlocked.
2: Gaan we hoger of lager in de lijst?
0: Is het even aan jou op dit moment, op deze zondag? Ja hoor, je moet iets doen. Het is met interactie, deze radioshow. De M&M 1000 Unlocked, daar mag je zo meteen een nummer sturen tussen bepaalde getalletjes. Want gisteren zaten we aan nummer 500. Iets rustig zomers met
2: 500.
3: Hallo.
0: Follow the sun.
3: Follow the sun.
0: Xavier Rudd. Maar de vraag is, gaan we vandaag hoger of gaan we lager?
1: Lager.
0: Nog lager, dat wil zeggen dat jij op dit moment je gsm erbij mag nemen en een random nummer tussen 500 en 1000 mag sturen in de app van M&M. En dan ga ik even zien in die lijst van 2025 welk nummer er daarachter zit. Het is altijd leuk om gewoon te ontdekken. Gewoon te gaan, gewoon iets spontaan te sturen tussen 500 en 1000. Stuur maar nu in die app van M&M.
4: Serieus? Jij toch niet?
5: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit... Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
7: Ah, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Weet het, KBC. Beweegt met je mee.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Kom koken.
12: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
12: Oh, dat is een makkie.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Solden bij Zalando.
14: Wat doe ik aan voor die barbecue?
15: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
14: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
15: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
13: Solden bij Zalando.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo. Voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
17: Even bollen. Iedereen moet het weten. Even bollen. Voor een glimlach op je snoer.
18: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
13: Zolder bij Zalando.
14: Wat doe ik aan voor die barbecue?
15: Check bij Zalando.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

0: stond op 453 in de M&M 1000 van 2025. Het was aan jou om een nummertje door te sturen. Random nummertje of niet. Jij mag kiezen tussen 500 en 1000. Simon en Dean, die hebben het al twee verkeerd verstaan. Want die stuurden 369 en 479 door. Maar ik ben zo wel blij dat jullie aanwezig zijn en meedoen. Dat is het belangrijkste. Maar Kelsey uit Diksmuiden, die stuurde 747. En ik weet niet waarom, maar ik vond het een mooi nummer, een mooi getal. Dus we gaan gewoon eens kijken, Kelsey, wie of wat er daarachter zat in die M&M 1000 van 2025.
1: 747.
0: Oeh, toch al een mooie piano. Die van Martin Garrix en Bon met High on Life. Dankjewel, Kelsey.

0: Silver. Met een Foreign Affair. Was ik even een klein beetje vergeten eigenlijk. Uit 2009. Ondertussen is het al 2 over half 9. Een goeiemorgen, Charlotte.
1: Dag, Fabian.
0: Jij hebt de hoofdpunten bij.
1: Ja. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. In L'Église, in de provincie Luxemburg, zullen scoutskampen mogelijk niet doorgaan omdat daar wolven in de buurt zijn. Gisteren zijn er 20 schapen doodgebeten en de burgemeester overlegt nu met experten over de veiligheid. En in Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld door onweer. President Trump speechte dan uiteindelijk toch nog. En meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel.
2: M&M, goeiemorgen. M&M Throwback. Fabian Hermans. M&M.

0: En ja, dat ga je kunnen gebruiken. Zeker volgende week, want dan wordt het gewoon extra large, super warme zomer. En goedemorgen, Sabine Hagedoren.
1: Goedemorgen, Fabian.
0: Ja, we krijgen warm weer, hè, volgende week.
1: Ja, klopt. Vandaag eigenlijk is het denk ik nog wat genieten met niet al te hoge temperaturen. Ze zijn nog draaglijk. In Brussel halen we straks 25 graden. Aan de kust is het koeler met 22 graden en 20 graden voor de Hoge Venen. Misschien voor het uiterste zuiden, Belgisch Lotharingen, nog 27 graden. Dus dat is het, waarschijnlijk het warmste plekje. En voorts afwisselend zon en wolken. Momenteel veel lage wolken over het zuiden van het land. Boven Nederland zit ook veel bewolking en dat kan mogelijk toch iets opschuiven naar het noorden, het noordoosten en het oosten van het land. Dus de provincies Antwerpen, Limburg en Luik, daar is er kans op een bui. Vanavond en vannacht droog weer, de stapelwolken lossen op. Later op de nacht wel opnieuw, meer wolken over het noordoosten. Temperaturen tussen 8 en 18 graden. En dan, Fabian, komt er een warme week aan. Droog weer, vanaf maandag veel zon ook. Voor maandag, dinsdag en woensdag nog temperaturen net onder 30 graden. Donderdag waarschijnlijk halen we al wel die 30 graden. En dan voor vrijdag en het weekend wordt het zeer warm. De kans op een warmteonweer voorlopig die lijkt klein. Het wordt puffen en zweten met temperaturen tussen 30 en 35 graden.
0: Oké, dus even die mentale voorbereiding maken. Maar komt goed, we gaan ervan genieten. Dat is waar, Sabine.
1: Ja, proberen.
0: Voilà, dikke merci.
1: Dag.
0: Tadaa.
2: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
3: M&M. M&M Throwback.

0: en aan zon geen gebrek de komende weken. Dat zei Sabine Haagdoorn daarnet toch? Nu Sunlight met The Magician en Years and Years. Het zijn goede tijden voor de film van... Net zoals ik. Ik ben wel af en toe in de cinema te vinden. En ja hoor, cinema is een perfecte activiteit voor tijdens warm weer te doen. Zeker als de airco werkt daar. Vooral als de airco werkt daar eigenlijk. Het is rustig. Er zijn heel wat films in de zalen binnenkort. Oh, mannetjes. Spider-Man. Brand New Day. De nieuwste Spider-Man film. Ik kijk daar zo hard naar uit. Maar ook The Odyssey van de nieuwe Christopher Nolan film. Helemaal gefilmd in IMAX. Komt ook nog uit binnenkort. Het zijn twee grote blockbusters van de zomer. Maar momenteel al heel wat films gepasseerd in 2026. De grootste film van het jaar so far is op dit moment de Super Mario Galaxy Movie.
1: Mamma mia!
0: Ja, dat is altijd een instant succes eigenlijk. Zo'n Mario film, daar weten ze gewoon van. Ze kunnen daar echt een scheidfilm van maken. Toch gaat hij het nog goed doen in de box office. Maar er staan heel wat verrassingen ook in. Obsession, een horrorfilm die het ook heel goed doet. Backrooms ben ik onlangs gaan zien. Een hele akelige film. Maar wel echt de moeite waard trouwens. Doet het ook heel goed. Alle twee van zeer beginnende regisseurs. En natuurlijk de Michael Jackson film staat op plaats 2. Ik had richting de Billion Dollar Club. Is nu al de grootste biopic ooit. Heeft Bohemian Rhapsody, zo'n beetje zijn voorganger, ook overstegen. En ook Oppenheimer wordt ook gezien als een biopic trouwens. Haalde toen 855 miljoen euro op. En daar zit Michael nu al ver voorbij. En ik moet zeggen, ik heb er toen wel van genoten van de film. Ook al is het hier en daar wat omstreden. Toch, hoe ze Michael zijn legacy tot leven brengen, de muziek. Jafar Jackson die speelt dat prachtig. Die brengt die moves ook mee boven. En je komt helemaal terug into die muziek van toen. Zoals deze, Beat It.

Toch al in die Tomorrowland mood. Met Henry PFR. En In The Mood. Het is al bijna 9 uur zeg vandaag. Time flies. Zometeen Bad Guy van Billie Eilish nog eens. Maar eerst even stilstaan bij hoe mooi de dag kan zijn vandaag. Voilà, een beetje een dieper level. Met U2, A Beautiful Day.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Goedemorgen, het is 9 uur.
4: 14 uur.
3: Met Charlotte Krul.
5: Frankrijk en Marokko gaan door op het WK voetbal. Ze hebben elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Tom Boudeweel vat het samen voor ons.
6: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden, Frankrijk tegen Marokko. Toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
5: Bij ons is vooral in Brussel en Antwerpen de overwinning van Marokko uitbundig gevierd. In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuur. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je de dokter van wacht kan bellen, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken Quentin. Die is bevoegd voor de werking van de noodcentrale, maar door het langdurende personeelstekort lopen de wachttijden daar hoog op. Tijdens de hittegolf vorige week moesten bellers tot 25 minuten wachten vooraleer ze geholpen konden worden. Binnenlandse Zaken kreeg al extra geld en personeel voor de noodcentrales, maar dat bracht volgens Van den Broeke geen verbetering. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld, omdat er onweer dreigde. Het park de National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. De politie moest bezoekers wegsturen. Na enkele uren mocht iedereen weer in het park en daar heeft president Trump dan 3 kwartier gespeeched, korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was hij vast besloten om onafhankelijkheidsdag, de 4th of July, te spreken en zeker niet enkele dagen later.
7: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. We want July 4th, we're not looking for July something else.
5: En er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich snel, 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd in de zaak. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is nieuwe brand uitgebroken. Bijna 600 brandweermensen zijn er aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en maxima rond of boven de 30 graden.
8: Fabian Hermans.
9: Mr. Worldwide is nog niet klaar met België en zelfs in korte broek gaf hij een topshow. Geef alles op deze zondag, maar vooral give me everything. Dale.
8: The official sound of summer.
10: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Stilzitten, dat is toch gewoon onmogelijk. Op Mr. Worldwide, Pitbull. En Give Me Everything. En stilzitten, dat doen we niet tijdens deze sportzomer. Want overal en nergens is er sport. Van tennis tot voetbal tot paardrijden heb ik gisteren ook gezien. Want het was zo wat dag van het paard op de 4th of July. En toen ik via de A12 naar huis aan het rijden was, zag ik, ik denk, meisjes ongeveer daar ergens jumping. En echt ja, mensen effectief op paarden. Dus dat is ook bezig. Natuurlijk die Tour de France, die is van start gegaan in Barcelona met een ploegentijdrit. Is vrij iconisch, vrij historisch. Gebeurt niet altijd dus. En het snelste team, dat was het van Jonas Vingegaard. Die pakte dan ook meteen, of hij pakte dan ook meteen de eerste gele trui. Remco, die heeft het ook heel goed gedaan. Hij was zelf trouwens ook heel erg tevreden, maar dat laat ik hem zelf vooral vertellen.
1: Vanaf het eerste klimmetje was het zo rap mogelijk. En ik had een bepaald tempo opgelegd gekregen. En heb ik gewoon getrapt en geduwd. En ik wist dat ik dan moest rijden om tijd goed te maken of alleszins in de buurt te blijven. Dus ik heb gewoon mijn ding gedaan in de finale. Maxime heeft me nog goed afgezet in de laatste kilometer. En ja, we hebben het resultaat gereden dat we gehoopt hadden, denk ik. Ik denk niet dat het veel sneller komt, dus we hebben ons best gedaan.
0: Iets minder goed nieuws voor Zizou Bergs in Wimbledon, want die moet daar verlaten na een verlies natuurlijk. Verloor met 4-1. Maar kijk, dat is allemaal oké. Het is nog altijd een toffe P en gaat het ooit wel winnen. Ik voel dat. En over winnen gesproken, we zitten allemaal in anticipatie af te wachten tot natuurlijk maandagnacht. Maandag op dinsdag, dan spelen de Rode Duivels tegen de United States of America. Ik ben vooral zeer benieuwd wat het daar gaat geven. Oh, ik hoop natuurlijk op het beste. Maar ik ben nogal bijgelovig op dat vlak. Zoals de vorige keer, twee keer geleden had ik niet gekeken. Dan dacht ik, van, dan zou ik ook nog eens opnieuw niet moeten kijken, zodat ze zeker winnen. Maar kijk, we gaan het gewoon laten gebeuren en we zien wel. Veel kunnen wij niet doen natuurlijk, buiten supporteren. En dat doe ik ook voor jou vandaag. Wat je ook doet vandaag, als je extra supportering nodig hebt, laat het even weten in die app van M&M. Zometeen met Outkast, maar eerst Whitney Houston met How Will I Know.

Heya, een goeie morgen. We zijn ondertussen juli, maar er is al nieuws over Eurovision. Want deze week maakten ze bekend dat Canada zal meedoen aan het Songfestival dit jaar, allee, volgend jaar, 2027. De nationale openbare omroep CBC Radio Canada heeft samen met de EBU, dus de European Broadcasting Union, bevestigd dat ze dus gaan meedoen in Bulgarije in 2027. Het werd al even gefluisterd wel, omdat Canada ook zeer grote fan is van Eurovision. Want ieder jaar kan wereldwijd, wordt er ook een stem uitgedeeld, uitgereikt. En dat is meestal een combinatie van verschillende landen. En Canada is daar een van de grootste landen bij, die dus gigantische fan zijn. En nu denk je, ja, het is wel Eurovision. Maar ja, uiteindelijk doet Australië ook al even mee. Het is meer de brand geworden waar het gewoon heel wat mensen of landen aan willen meedoen. En zeker Canada, geen misland, want die hebben heel wat talent te bieden, moet ik zeggen. Ik dacht even een kleine opsomming te maken van alle Canadese talenten die misschien wel zouden kunnen meedoen. Je moet maar eens luisteren.

Canada heeft zoveel te bieden en dat zelfs nadat ze uit het WK liggen. Maar niet te vergeten, de Canadees bij uitstek. Justin Bieber. Gaat misschien ook optreden tijdens de halftime show van het WK. De gesprekken zijn bezig blijkbaar.

0: over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Eding en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Nu op VRT Max.
4: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
8: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech.
8: Wat?
9: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Adventure is everywhere.
11: Kom naar de Solden.
12: Nee, Solden.
11: Solden?
12: Een S Solden bij AS Adventure.
11: AS, dat is ook al mijn S.
12: Ja, Solden bij AS Adventure.
11: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
12: Nee, het is Solden.
11: Shit, hè.
12: En zondags open.
11: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
4: AS Adventure.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: M&M Live.

Lady Gaga die is blijkbaar een klein beetje een verzamelaarster. En dat heeft geholpen bij de film Michael, waar ik het daarnet ook al even over had, dat hij het supergoed aan het doen is in de box-office. Hij is boven Oppenheimer geklommen als beste biopic, boven de Bohemian Rhapsody. En Lady Gaga die heeft in 2012 van een ontwerpersduo heel wat kleding overgekocht die werden geveild van Michael Jackson. Wat er dus voor zorgde dat toen ze de film aan het maken waren, de filmmakers even bij Lady Gaga, bij Stephanie, konden gaan aankloppen van hey, zeg, mogen wij er een paar lenen? Wat dus resulteerde in het feit dat ze geen namaakstukken, maar ook echt echte stukken van Michael Jackson, die ooit gedragen zijn door Michael Jackson, konden gebruiken in de film. En dat allemaal dankzij een verzamelprobleem van Lady Gaga. Zeg, zo zijn de gekste dingen toch nog niet de wereld uit. Het is ondertussen al 9:30, maar we gaan nog niet meteen na 9:30, dat is voor zo meteen. Eerst nog even naar 2004 met Keane en Somewhere Only We Know.

Prachtig nummer uit de Nillies. Maar het is tijd om naar die tiens te gaan. Want tot 10 uur hoor je de beste nummers, schrijven, songs van 2010 tot 2019. Zoals zometeen deze. Best day of my life. Wat dat gaat het effectief zijn, denk ik, voor jou vandaag ook. Want wat staat er nog vandaag op jouw planning? Waarom wordt deze een van de best days of your life? We gaan het gewoon zeggen dat dat gebeurt. En dan gebeurt dat. Laat dat eens weten in die app van M&M. Wat is jouw planning vandaag? Luisteren naar de 10 tot 10. Dat sowieso. M&M. En beginnen is echt met een goeieke. Deze weet ik dat ik gewoon zelf ook keivaak mee heb gezongen. Op de parties op school. Geen idee wat toen de tekst was. Je zong maar iets mee. Replay.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Krevel.
5: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel. Leef beter.
6: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op 4D Max.
5: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
7: Powered by KBC. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: Fantasia Festival.
9: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
8: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
9: Andro Nerik, Lil Kleine,
8: Poef,
9: André Hazes,
8: Koen,
9: Mark Whittaker en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
8: Tickets via fantasiafestival.be.
9: Samen met M&M. M&M Throwbacks.
8: Van 10 tot 10.

The Waves van Robin Schulz en Mr. Probs. Kan je ze al horen? De golven van de zee. Ik alvast wel. Maar in mijn geval zijn dat de golven van Kreta. Waar ik volgende week naartoe ga. Ik wil niemand jaloers maken hoor. M&M Throwback. Maar misschien zit er bij jou ook wel een tripje naar de zee in het vooruitzicht. Of naar ergens anders. Naar het zwembad in de tuin of het zwembad in de buurt. Het kan allemaal, want volgende week wordt het weer tering warm. Maar dat is helemaal oké. We hebben één hittegolf overleefd. We gaan de volgende ook helemaal doorgaan. Dat met hopelijk wat verkoeling. Maar vandaag vooral. Vandaag wordt een gewone, rustige zomerdag. Voor Marten is dat onderweg zijn naar de zoo. Stuurt ze in de app van M&M. Oh, ook wel leuk. Oh, de zoo. Julie uit Kortrijk, die wilt nog wat reclame maken op deze zondag om klantjes te vinden. Regio Kortrijk voor poets- en kookhulp. Voilà, dus als iemand poets- en kookhulp nodig heeft in Regio Kortrijk, even naar Julie Deleu sturen en zij komt dat voor jou helemaal doen. Maar gerust kan ze vanmiddag nog wel genieten van de zon. En genieten dat met de beste teensmuziek nog tot 10 uur. Van mij krijg je Shining Star van NECA in de Joe Godard Radio Remix. M&M.

0: Volgende week is Evelien de Bakker terug, maar ik vond het al dan super tof om met jou samen op te staan.
1: Throwback.
0: In deze afgelopen twee dagen, Stefano, M&M Throwback. Zometeen Alexandra Gazzina met de Ultra Top 50. Dat zijn de beste hits uit Vlaanderen. Vorige week stond op 1 Fever Dream van Alex Warren. Klopt, hè, Alexandra? Ben je juist, hè?
2: Klopt.
0: Oké, ik denk hier geen fout informatie.
2: Ja. Ik denk het wel.
0: Oké. Ik ben vooral benieuwd wat het vandaag gaat worden. Ja, zeg maar. Ze zijn aan het klaarmaken. Gisteren nog naar Werchter geweest. Dat is even bekomen. Maar het komt helemaal goed. Zometeen in die ultratop. Maar ik heb voor jou nog echt een banger uit de teens. Voor we naar 10 uur gaan. En dat is Macklemore en Ryan Lewis. En dat zijn de vibes die je wilt. Met Can't Hold Us. Ik hoop dat jouw zondag nog helemaal tot zijn recht komt. Geniet ervan. En nog voor de laatste keer een zeer, zeer,

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus dat komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
3: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
4: Helemaal.
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Goedemorgen, het is 10 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Charlotte Krul. Een persoon is kritiek na verkeersagressie. Het incident gebeurde gisteravond in Turnhout in de Antwerpse Kempen. Volgens het parket ontstond er ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. En daarna begonnen ze te vechten. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Het Vlaams departement Omgeving gaat al maar meer in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor zijn vergunning geven. En het kan dus niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
9: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
7: Er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich heel snel, 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd in de zaak. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is nieuwe brand uitgebroken. Bijna 600 brandweermensen zijn daar aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. En in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn honderdduizenden mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn deel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden die zullen duren tot Khamenei donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, de zoon die hem opvolgt. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd door de VS en Israël eind februari. Hij is sindsdien nog niet in het openbaar gezien. Zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maximaal tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen, nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en rond of boven de 30 graden.
8: M&M.
10: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
8: Alexandra Gazzina.
7: Ja, zeker. Ook in de zomervakantie. En om met een fris hoofd in de lijst te duiken, heb ik ook de top 3 van vorige week mee voor jou.
8: 3.
7: Geschreven in de vrieskou, aan het pieken in de zomer. Magnetic van de Baza stond

Derek Draco is back in de Ultra Top 50 met The Cure. En nummer 49 is ook al een nieuwe song. Dus zullen we misschien eerst luisteren naar de verdwenen nummers?

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: M&M Live.
4: Er moest precies een grote zomerkuis gebeuren in de Ultra Top 50. En voor Phoebe Bridgers kwam dat heel goed uit, want ze komt nieuw binnen op nummer 49. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb zelf nog niet heel veel geluisterd naar de muziek van Phoebe Bridgers, maar daar gaat denk ik wel verandering in komen. Ze heeft al mijn respect, omdat haar nieuwste tour, The Lost Tour, super on-digitaal is. Ze begon met optredens in kleine cafeetjes, promoten die met posters, zoals vroeger werd gedaan. En nu gaat ze dus op tour en het is zonder gsm, om helemaal in het moment te genieten. En I love that. In deze digitale, chaotische, veel te snelle wereld is dat wel eens nodig, denk ik. Last Boys staat vandaag in de Ultra Top 50. Welkom!
5: Nieuw in de Ultra Top 50.
6: 49.

Zowel Bruno Mars met Risk It All als Sam Fender en Olivia Dean, die moeten het doen met een lagere plek dan vorige week in de Ultra Top 50. Kan gebeuren. Er wordt plaatsgemaakt bovenaan voor nieuwe nummers en stijgers die we samen gaan ontdekken in de komende 3 uur. Nu Rain Me In.

0: Deze zomerse banger komt ook binnen in de Ultra Top 50. Prospa en Clooney met Free Your Mind. Welkom.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 46.

0: op 50. En het is nog niet gedaan met de nieuwe nummers. Want zometeen hoor je een nieuwe song uit Vlaanderen. Van iemand die we heel goed kennen allemaal.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Yo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Nieuw in de Ultratop 50.
1: 45.

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn.
1: Niels de Stadsbader.
0: Gewoon door er te zijn.
1: Met In vuur en vlam. Deze week kon je in Rate the Song jouw mening geven over Pilé in de gospelversie. Dat klinkt zo.

in de Ultra Top 50 is de gospelversie niet te zien, maar wel de echte, die niet met AI is gemaakt. En maar goed ook, van Mauvais Joe met Pilé op nummer 44. Gaat lekker. Dit is een Mauvais Joe.

Moby Joe is het internet aan het veroveren met Pile. Ik vind het ook heel aantrekkelijk. Zeer WK-vibes ook. Daarom dat hij misschien nu ook viraal gaat tijdens het WK-voetbal. Nu is het vooral aan de vrolijke en liefdevolle vibes van Judith.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
8: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo. Voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: M&M. Ultra top 5.

0: Today Tomorrow.
1: Met Yesterday Today Tomorrow. Weet je nog, toen ik samen met jou ergens eind februari om middernacht een Bruno Mars listening party heb gedaan op M&M? Stipt 12 uur hebben we samen geluisterd naar zijn toen nieuwste album vanaf de seconde dat het uitkwam. En On My Soul was toen al een van mijn favorieten. Dus ik ben mega blij dat hij nu ook binnenkomt in de Ultra Top 50. Bruno Mars staat nu, als ik mij niet vergis en nog kan tellen, los 3 keer in de Ultra Top 50. Daarnet met Risk It All. Straks komt I Just Might nog, want die ligt er niet uit. Nee. En nu On My Soul. Geen wonder dat zijn album The Romantic heet als je dit hoort.
2: Nieuw in de Ultra Top 50.
3: 39.

0: plekken omhoog voor Milky & Mulgrab met Just The Way You Are. En Kamrad die mag er 5 bijtellen tijdens zijn 31ste week in de Ultra Top 50. Dat is keigoed, hè. Dat is Be Mine. Kamrad.
1: Ultra Top 50. M&M.
2: 37.

Kameraad met Be Mine. En kijk eens aan, op 36 een re-entry. Zou dat door onze M&M Madness Week komen? Lost Frequencies die staat natuurlijk ook op Tomorrowland. En hij mag er terug bij in de Ultra Top 50 met Live It All.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
5: Charlotte Krul.
7: Een persoon is kritiek na verkeersagressie. En dat incident gebeurde gisteravond in Turnhout in de Antwerpse Kempen. Volgens het parket ontstond een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers. En daarna begonnen ze te vechten. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De twee voetgangers zijn opgepakt. Het Vlaams departement Omgeving gaat al maar meer in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor zijn vergunning geven. En het kan dus niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
8: Voor eerst is het een administratie, een ministerie, die een advies formuleert aan een gemeentebestuur of een provinciebestuur. Als daar dan het woord advies wordt uitgehold omdat men eigenlijk zegt, gaan kijk, we geven een suggestie wat u kan doen en dan is het aan u. Maar dan vervolgens zegt, ja, als u mijn suggestie niet hebt gevolgd, dan ga ik vervolgens in beroep. Ben je het een zeer vreemd gegeven en het zou eigenlijk moeten opgezet worden.
7: In Floren in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Floren is er dit weekend een volksfeest en tijdens een optocht op de jaarmarkt werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. Vandaag bekijken de organisatoren of de feesten in Floren doorgaan zoals gepland. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse, maar de brand blijft uitbreiden. Ook in de Gare in het zuiden van Frankrijk brak gisteravond nieuwe brand uit. Daar is al 40 hectare verwoest. In New York City zijn 8 mensen gewond bij een schietpartij gisteravond. Het incident gebeurde op Coney Island in de wijk Brooklyn. 4 van de slachtoffers zijn kinderen, de jongste is een jongen van 6. Niemand is gestorven, 1 vrouw is wel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie van New York heeft nog geen verdachte gearresteerd. Zon en wolken, kans op een plaatselijke bui, maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en warmer vanaf donderdag tot boven de 30 graden.
6: M&M.
9: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
6: Alexandra Gazzina.
5: Vorige week stond Offenbach nog miles away, maar nu vliegt hij gewoon 11 plekken omhoog. Welkom.

0: David Guetta met Save Me Tonight. Michiel Hinricks uit Koeklaren stuurt: goedemorgen Alexandra, hoe is het met jou? Ah wel, heel goed. Maar je hoort het misschien al, Rock Werchter zit nog een beetje in mijn stem. Die heb ik gisteren kapot geroepen tijdens Halsey, Gorillaz en 21 Pilots, onder andere op Rock Werchter. Dus ja, misschien word jij ook wakker na een korte nacht of zo. Dat kan zomaar eens gebeuren om 10:08 op een zondagochtend. Of misschien ben je al vroeg wakker in de ochtend om leuke dingen te doen of om te werken. Of allebei. Je mag het altijd laten weten in de app van M&M. Ik zal hier ondertussen nog een slok thee drinken, zodat mijn stem het zeker uithoudt tot 1 uur. Of ja, net voor 1 uur, want dan ontdek ik samen met jou de nummer 1 van de Ultra Top 50. Misschien wel opnieuw Alex Warren, misschien iemand nieuw. Dat gaan we samen ontdekken. En ondertussen tellen we verder af doorheen de grootste hits van het moment. We zitten ondertussen aan nummer 32. En dat is Gordo samen met Reinier Zonneveld, Loco Loco. 7 plekken hoger dan vorige week.
1: Ultra Top 50.
2: M&M 32.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Kom ook koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
6: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
7: Powered by KBC.
8: M&M.
9: Ultra Top 50.

0: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: M&M Live.

Thomas Gray met Rumors. Twee keren stond hij al in Amsterdam. Vandaag de derde, nog overmorgen ook. Bruno Mars en I Just Might gaat sowieso superluid meegezongen.

0: Boys met I Just Might. En zo zitten we los in het midden van de lijst. M&M.
1: Ultra Top 50. Alexandra Katsina. M&M.

0: Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel, leef beter.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
3: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
4: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
5: De Frisco's, die zijn er al.
4: Frisco's.
5: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
4: Frisco's.
5: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: M&M. Ultra Top 50.
7: 22.

0: Dina Pauwels uit Sint-Genis-Waas viert vandaag haar 24ste verjaardag. Hoera voor jou, Dina. Je doet dat met de beste hits van het moment tijdens de Ultra Top 50. Nu Meteor met Nooduitgang en zometeen jouw hoogste nieuwe.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw nummer 21, Meteor met nooduitgang. Dus nu volgt 20. Ja, we zijn aan het aftellen, hè. Oh, maar ik ben echt versteld dat ik nog geen fout in de getallen heb gemaakt in de Ultra Top 50 vandaag met mijn rockwerchterbrein. Maar bon, en ik hoop dat ik het nu ook niet heb gejinxed. Even 3 keer kloppen. 20, daar zitten we nu. Daar ben ik zeker van. Dat is jouw hoogste nieuwe. Die is extra zomers. Echt zo'n pop-up summer bar song die je zou luisteren met een drankje in de hand. Met in dat drankje een parasolletje. In een strandstoel met je voetjes in het zand. Echt het beste van het beste in de zomer, in juli of augustus. De beat van Topic en de stem van Becky G fixen die zomerse sferen voor jou met Sorry Papi.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Ultra.

Het is gebeurd. Taylor Swift en Travis Kelce zijn getrouwd. Het was een hele onderneming, een heel mysterieuze onderneming in New York, in Madison Square Garden. Ze zouden het daar helemaal hebben omgetoverd tot een soort magisch bos binnen met heel veel bekende mensen. Ah, proficiat Taylor Swift. Hè. Proficiat ook voor het plekje in de

0: Taylor Swift.
1: I knew you. En de afsluiter van uur 2 van de Ultra Top 50 vandaag is... Jouw langst genoteerde Olivia Dean met Man I Need. Vandaag 44 weken en nog eens 7 plekken erop vooruit.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solden. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solden. Al onze winkels zijn vandaag open.
4: Goedemiddag, het is 12 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Charlotte Krul. Op een parachute-evenement in Namen is iemand gestorven. Gisteravond begon de parachute van het slachtoffer tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. De vrouw probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement voor parachuten en skydivers, dat ook vandaag nog zou doorgaan, wordt vermoedelijk geannuleerd in Namen. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse. Ook in Spanje brandt het, dicht bij de Costa Brava. En in Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweermensen twee grote bosbranden. Vooral in de buurt van de gemeente Vuzela tussen Porto en Coimbra. En een bosbrand in de buurt van Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland, is grotendeels onder controle. Al die branden zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt ook nog extra aangewakkerd door de wind. Bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Sabine Hagedoorn, wat mogen we verwachten?
6: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
4: En het Vlaams departement Zorg heeft intussen de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. De Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Het gesprek met Poetin duurde anderhalf uur en volgens Rusland heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was, maar dat het belangrijk is dat de VS vastberaden blijft om te bemiddelen. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Na de ploegentijdrit van gisteren start de Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna, 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. En daar wacht een pittige lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken, plaatselijk kans op een bui en maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 30 graden.
7: M&M.
8: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
9: Alexandra Gazzina. De volgende stop op Harry Styles' tour is Sao Paulo en zijn Ultra Top 50 stop. Die is vandaag op nummer 17.

0: Heb jij gokjes wie er de sterkste stijger zou kunnen zijn? Dat ontdekken we zo meteen samen. Lina de Schipper uit Mazeik, die stuurt. Ik ben zo hard aan het viben op de Ultra Top 50. Ik zit nog in de verwerkingsfase van mijn drie buizen en de muziek helpt echt. Maar, dat vind ik jammer. Lina toch. Het komt allemaal goed, het zijn maar punten. Er zijn echt oprecht belangrijkere dingen in het leven. Ook al lijkt dat niet zo als je net wat mindere punten hebt gekregen. Maar echt, alles komt goed. Hij heeft dat goed gedaan. Maxime Jacobs, die is pannenkoeken aan het bakken als brunch. Laat die weten in de app van M&M. Love it! Op een zondagmiddag zijn trouwens American pancakes. Die zijn echt goed. Je moet die kunnen maken. Ik heb die ooit eens geprobeerd en ze zijn mislukt. Dus Maxime, je mag altijd tips sturen in de app van M&M. Die American pancakes die gaan zeker heel hard smaken met de sterkste stijger die er nu aankomt. Die stijgt 18 plekken en is van Jonas Blue met Edge of Desire.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.
1: 13.

0: omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: 30 ideeën voor pastaschotels.
0: In Libelle Lekker naar...
1: De 5 beste beleggingen van het moment.
0: In Trends of naar...
1: Belgische politiek achter de schermen.
0: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: M&M.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: M&M Live.
2: Goud, jouw nummer 11. Dat betekent dat het hoog tijd is om erin te vliegen, hè, in die top 10. En voor we invliegen in de top 10, dan weet je wat we altijd doen. Hè. Dat is de top 3 van vorige week uit de Ultra Top 50. Even opfrissen en herhalen. Gaan we nu doen. 3. Op 3 stond de Baza. Met Magnetic. Misschien heet het Magnetic omdat die song ook gewoon zo aantrekkelijk is. Net als een magneet. Je kan gewoon niet stoppen met daarnaar te luisteren. En die piano, dat is echt voor heel de zomer in je hoofd.
3: 2
2: was voor de WK-koorts van Shakira en Burna Boy met Die Die. En de

de top 3, de nummer 1. En ja, alle nummers van de top 10 ontdekken we straks. Eerst is het tijd voor de nummer 10 natuurlijk. Die is voor Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Die nog op de mainstage heeft gestaan van Rock Werchter. Dat is goed. Die man kan echt zingen en dat bewijst hij hier nog maar eens.

Teddy Swims met Mr. Know-It-All mag de top 10 van jouw Ultra Top 50 openen vandaag. Op de E40 richting kust is bij Beernum een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Er staat 25 minuten file vanaf Maria Aalter. Dus

zes plekken omhoog. Voor de shalalalala's van Max en Andy Grammer. The Thing I Love. En Olivia Dean, die mag er ook vier plekken bij tellen voor haar song So Easy to Fall in Love. Man I Need hebben we al gehoord. En deze moest natuurlijk nog komen. En die staat vandaag op nummer 8. Ideaal om rustig op gang te komen op jouw

0: koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Gaan we koken?
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen, dus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week...

0: Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Solden bij Zalando.
3: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Uh-huh. Ja, die look.

0: heel wat producten.
1: Krevel, leef beter. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

misschien ergens chillen in de tuin bij vrienden. Misschien ben je onderweg naar Rockwerchter of een ander festivalletje. Wel, dit is de perfecte song om mee in de sfeer te komen. En nu, we vliegen de top 5 in. En Jelly Roll met I'm Good, die zit hier op zijn piekpositie op nummer 5. 6 plekken omhoog is hij gegaan.

met Summer op nummer 4 met Homewrecker. Kunnen we stellen dat dezelfde songs zullen passeren in de top 3 als vorige week. Maar, staan die songs ook in dezelfde volgorde? Dat gaan we nu samen in de komende 12 minuten ontdekken. Wie mag er de top 3 openen? Is dat de Baza? Is dat Alex Warren? Of is dat Shakira met Burna Boy? Ik kan je vertellen dat nummer 3 een zeer dansbare song is. Met een zeer herkenbare piano. En nu zou je eigenlijk al alles moeten weten. Jouw nummer 3.

0: De spits van de top 3 is afgebeten door de Baza met Magnetic. Maar wat nu? Top 50. Gaat Alex Warren opnieuw op de nummer 1 troon zetelen in de Ultra Top 50? Of is de eer deze week weggelegd voor Shakira en Burna Boy met Die Die? Ja, met die WK-koorts die groeiende en groeiende is, zeker na de zege tegen Senegal van de Rode Duivels. Als je nummer 2 weet, weet je ook wie op nummer 1 staat.
1: 2.
0: Dus toch, Alex Warren zakt een plekje naar nummer 2 met Fever Dream.

0: sneltrein van Alex Warren. Is toch één plek gezakt met Fever Dream. Dit was jouw nummer 2. Dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. En dat is Shakira samen met Burna Boy, Die Die. Ik snap waarom, de WK-koorts is overal. Iedereen is ermee bezig met die voetbalmatchen. De Rode Duivels zitten er nog in. De moraal zit hoog. En nu ja, staan ook Shakira en Burna Boy het allerhoogst dat ze maar kunnen in de Ultra Top 50. Jouw nummer 1.
1: MNM. Dit is de nieuwe nummer 1 in de Ultra Top 50.
0: Enjoy. En geniet ook van jouw zondagnamiddag met Bob zometeen.

0: profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minute. Nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Goedemiddag, het is 1 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Dit is Charlotte Krul.
5: In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde afgelopen nacht tijdens een incident waarbij ook zeker 1 schot gelost werd. Het gaat over 2 mannen en 2 vrouwen van achteraan de 30 die opgewacht werden door een man, vertelt de politie.
6: Die laatste heeft dan ook een schot gelost in de lucht. Er ontstaat onmiddellijk een schermutseling waarbij de 4 personen de verdachte kunnen overmeesteren. Deze werd dan ook gearresteerd. 1 vrouw is aan het hoofd gewond geraakt, geen schotwonden, maar had wel verzorging nodig in het ziekenhuis. De 3 andere personen raakte lichtgewond.
5: De verdachte is een man van 38. Hij wordt momenteel verder verhoord. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak bijna 1000 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Zo'n 600 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden. Ook in Spanje brandt het, dicht bij de Costa Brava. In Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweermensen 2 grote branden, vooral tussen Porto en Coimbra. En een bosbrand in de buurt van Thessaloniki is grotendeels onder controle in Griekenland. Al die branden zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt ook extra aangewakkerd door de wind. Bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Sabine Hagedoorn, wat mogen we verwachten?
7: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
5: Op een parachute-evenement in Namen is een parachutiste gestorven. Gisteravond begon de parachute van het slachtoffer tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. De vrouw probeerde zich los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement dat ook vandaag nog zou doorgaan, wordt vermoedelijk geannuleerd. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Die start iets voor 2 uur. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna. 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een pittige lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken. Plaatselijk kans op een bui, maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer tussen 26 en 30 graden maximum. M&M.
3: Jouw namiddag start betoverend met Purple Disco Machine en een dikke vette throwback van Shawn Mendes. Mercy. Goedemiddag.

Shawn Mendes. En Mercy. Een hele goede middag. Het is zondag 5 juli en ik blijf bij jou tot 6 uur. Een luie zomerzondag. Er bestaat niks beters dan dat. 5 uur lang de official Sound of Summer. Alleen maar platen die bij de zon horen. En we beginnen met een nieuwe naam die je stilaan overal hoort. Stella Lefty. Dit

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.

Oscar and the Move met Angel Face. Vandaag is het de laatste dag van Rock Werchter. Het is alweer voorbij gevlogen. Maar geen probleem liever als je niet tot daar geraakt. Want je mist niks. Dankzij VRT. Want vanaf dit jaar krijg je elk concert gewoon live mee op VRT Max. Je kan zelf kiezen welke stage je bekijkt. De main stage, de barn, Club C of Nest. En vanavond rond 9 uur staat daar Paul Kalkbrenner in de bar. Dus dat wordt zweten. Gisteren trouwens nog onze eigen Nina Black op de Towers. En straks hoor je haar hier ook nog eens passeren. Na Katy Perry, die moeten we natuurlijk ook af en toe nog eens draaien. Die mogen we nooit vergeten. Katy Perry met Last Friday Night. Let's go!

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: M&M Live.

Damiana David met The First Time op M&M. Het is ondertussen alweer 1:30. De namiddag is volop bezig op deze prachtige zondag. Heel benieuwd wat je daarmee aan het doen bent. Is dat echt genieten van de rust op zondag? Of is het een hele drukke zomerse zondag? Laat het even weten in de app van M&M. Of je ergens nog naartoe gaat vanavond. Of gewoon lekker thuis blijft, in de tuin gaat werken. Ik weet het allemaal niet. Bloemen gaat verpotten, planten verpotten. Ik weet niet wat dat mens allemaal doet op een zondag in de zomer. Maar laat het even zien in de

0: Ja, Rock Your Body natuurlijk. Hashna Ajnan, het zeele die stuurt vandaag op en af naar Alicante. Cabin Crew Live. Veel plezier, veel succes daar. Lucia Frans die is uitgenodigd bij de dochter in de tuin voor een heerlijke barbecue vanavond met haar vriend en haar zoon. En dan nog eens de vrouw en de kindjes. Die komen ook heerlijk. Nu nog eerst aan het schilderen thuis. Druk bezig daar. En de soundtrack daarvoor is Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me.
1: I can't tell you why, but something inside is dancing with fire.
0: Voel je dat schilderen al sneller gaan, Lucia?

0: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
3: Krevel, leef beter.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Mis niets van Rockwerchter Live. Het hele weekend op 4D Max.
7: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
8: Powered bij KBC.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

One Direction en Story of My Life. En de story van een hele generatie. En ondertussen is het tijd voor een nieuwe generatie popartiesten. Raven Lenae maakt daar ongetwijfeld deel van uit. Het is een Amerikaanse die soul en R&B moeiteloos mengt. En er ook nog eens een pophit van kan maken. Dat kunnen er niet veel. Dit is Love Me Not van Raven Lenae.

One Republic en Sunshine. We blijven open op die zon vandaag. Nog een beetje Belgische muziek. Laura Tesoro, je kent haar sowieso nog van het Eurovisie Songfestival, maar ze is zoveel meer dan dat. Zingen, acteren, presenteren.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit, uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Goedemiddag, het is 2 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Charlotte Krul.
8: En we gaan meteen naar de Ronde van Frankrijk. En daar zijn de renners zo net begonnen aan de eerste rit in lijn. Die gaat van Tarragona naar Barcelona. En de Tour blijft dus nog een dag in Catalonië. Christophe van der Goor, wat mogen we verwachten van etappe 2?
9: Wel, normaal gezien een explosieve finale. Want we gaan 3 lokale ronden rijden op en over de Olympische berg van Montjuïc. Net buiten het centrum van Barcelona. En daar zitten 2 echt steile hellingen in. Dus dit wordt echt wel iets voor de punchers. En dan denken we natuurlijk aan de echte klassementsmannen. Pogacar, Vingegaard natuurlijk in de gele trui. Del Toro, Paul Sexas, Remco Evenepoel, noem maar op. En wie weet misschien ook Mathieu van der Poel.
8: Dankjewel Christophe. En ook Remco Evenepoel verwacht een pittige finale.
10: Ik denk dat er veel zal afhangen van welke vlucht dat hij wegrijdt, hoeveel dat ze voor hebben enzovoort. Afhankelijk van wat dat Visma ook zal doen. Dan daarna zal het wel elk rondje harder en harder gaan. Dus het zal een heel lange en explosieve finale worden.
8: In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde afgelopen nacht tijdens een incident waarbij ook zeker 1 schot gelost werd. Het gaat over 2 mannen en 2 vrouwen van achteraan de 30 die opgewacht werden door een man, zegt de politie.
11: Die laatste heeft dan ook een schot gelost in de lucht. Er ontstaat onmiddellijk een schermutseling waarbij de 4 personen de verdachte kunnen overmeesteren. Deze werd dan ook gearresteerd. 1 vrouw is aan het hoofd gewond geraakt, geen schotwonden, maar had wel verzorging nodig in het ziekenhuis. De 3 andere personen raakten lichtgewond.
8: De verdachte is een man van 38. Hij wordt momenteel verder verhoord. En de bosbranden die al dagenlang woeden in Zuid-Europa lijken op enkele plaatsen wel stilaan onder controle. De brand bij de Costa Brava in Spanje lijkt gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is daar voorbij, maar de brandweer blijft natuurlijk wel opletten. In Portugal heeft de brandweer ongeveer 80% van de brand ten zuidoosten van Porto onder controle. In 3 dagen brandde er zo'n 13.000 hectare af. En in Frankrijk bestrijden bijna 600 brandweermensen een brand in de buurt van Perpignan. Deze namiddag opklaringen en wolken, plaatselijk kans op een bui, maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer, tussen 26 en 30 graden maximum. De rest van de week blijft zonnig en het wordt nog warmer. M&M.
6: Queen Pommelien die duikt niet alleen op podia van Werchter op, maar ook hier in onze playlist. Zometeen naar Swedish House Mafia.

0: FM. Make life sing.
1: Make life sing. Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: beste zomerdeals.
1: Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Zitje.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure.

David Guetta en Alesso met Never Going Home Tonight. En de vocals van Madison Love. Zometeen hoor je de big hit hier nog eens op M&M. De big hit van deze week. Het is een eentje van Somber. Een jongen van 20 uit New York die van op zijn slaapkamer de hele wereld veroverde. Afgelopen donderdag stond hij nog bij Jimmy Fallon in The Tonight Show. En deze zomer passeert hij ook op Pukkelpop. Ik hoop dat je hem mag gaan zien. Maar dat is dus voor zometeen. Het is een liedje, My Body Isn't Ready. Het gaat over onzekerheid over je eigen lichaam. Iets waar veel mensen zich in herkennen. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. Eerst Pitbull. We gaan boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked. Take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

0: Amma.
1: Fireball.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M Big Hit.
4: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
2: The official sound of summer.

0: solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Pearl. M&M Live.

Heidi Vissenberg uit Malle. Die is bij de braderie in Westmalle. Topdag, heel veel fun. Ja, en Matthew Gillissen, 21 jaar uit Sint-Pietersleeuwen, die vindt het een leuk liedje. Maar jammer genoeg, een beetje slecht weer hier in Wellen. Over het slechte weer kan ik niks zeggen. Wel over het verkeer op de E314 richting Nederland is bij Maasmechelen de weg gedeeltelijk versperd door een brandend voertuig. Op de E19 richting Antwerpen 10 minuten vertragen bij de werken in Mechelen-Noord. En in Brussel staat in de Hallepoortunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de rechter rijstrook. M&M. Bob Storms.

Jonas Brothers. Met SOS. Nu, een van de grootste namen van Nederland op dit moment. Pop-icoon Antoon. Begonnen met Nederlandstalige rap. En ondertussen niet meer weg te denken uit de hitlijsten daar. En eigenlijk ook al een beetje hier. Stond ook nog op Sunrise vorige week. Dit is Antoon.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
4: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog.

0: Avicii en Levels. Blijft een zeer legendarische song. Wat ook legendarisch is, dat is de podcast van Sexual Lotte, seksuologe Lotte van Wezenmaal. Die praat met bekende Vlamingen over liefde, relaties en seks. In de podcast Lotte gaat diep. En dat mag je dus vrij letterlijk nemen. Het zijn heel veel bekende gasten die passeren de komende weken, zoals Koen Krukke, Mossin Abbas, maar ook Clementine Caron, dat is deze week de gast. Je kan de volledige aflevering uiteraard beluisteren via VRT Max. Maar ze hebben het onder andere over daten, onzekerheden, over de eerste keer, maar ook wat het type is van Clementine.
1: Ik ben echt into poppenmeekjes.
2: Ja.
1: Hoe vrouwelijker, hoe beter. En Margot Robbie was wel echt zo het vrouwelijkste. Of Julie van den Steen bijvoorbeeld. Ja, ook. Ja, ik vind haar heel aantrekkelijk. Ik heb ook altijd wel de uitspraak gemaakt van die vrouwtjes die zo zeggen als het regent. Oh nee, mijn haar. Oh nee.
2: Ah ja?
1: Dat, en dan zo met die haksjes zo. Oh, daar ga ik heel goed op.
0: Ik denk dat we perfect kunnen inbeelden wie ze bedoelt. Vooral als Julie van den Steen een van haar crushjes is. Maar mooi, de volledige aflevering luister je via VRT Max. En naast Lotte gaat diep hebben we ook gewoon heel veel goede muziek natuurlijk. Hè. Zometeen Ultimate Chaos met Casanova. Na deze van Wiz DMC.

Het einde van Live It All, dat klinkt een beetje zoals Stardust, Music Sounds Better With You, 1998. Daar hebben ze toch weer goed gesampled, hè. Zometeen een nummer van Vlaamse bodem, Niels Stadsbader met Verover Mij. Naar de wereldster in wording, Tate McRae, You Broke Me First.

0: zometeen na drie uur een giga throwback met Avril Lavigne en What the Hell.
1: Huh? Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Kies mee, de hit van deze zomer.
5: Santé.
4: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De vijf beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: Goedemiddag, het is 3 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
9: In Turnhout was er een ernstig geval van verkeersagressie. Tijdens een discussie tussen een chauffeur en twee voetgangers kreeg de autobestuurder slagen en schoppen gisteravond. De bestuurder ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis en er is een verdachte aangehouden, zegt het parket.
10: Twee personen, een man van 35 jaar en een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw heeft voorwaarden gekregen en is in verdenking gesteld van opzettelijke slagen aan een van de inzittenden.
9: Afgelopen nacht is een auto in de berm beland op de afrit van de E19 ter hoogte van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de auto ging daarna meerdere keren over de kop. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de passagier in de auto is niets bekend. Het Britse leger zegt dat een vrachtschip is aangevallen voor de kust van Jemen in de Rode Zee. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit en of er gewonden zijn of schade aan het schip. Tussen 2023 en 2025 hebben de Houthi-rebellen de scheepvaart in de Rode Zee vaak belemmerd met aanvallen op schepen, maar zij hebben nu de aanval nog niet opgeëist. In de Ronde van Frankrijk is rit 2 aan de gang, de eerste rit in lijn na de ploegentijdrit van gisteren. Die etappe gaat van Tarragona naar Barcelona, nog altijd in Catalonië. Er is nog iets meer dan 110 kilometer te rijden. Drie renners hebben een voorsprong van 3 minuten en een halve minuut op het peloton. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Mertens won dat toernooi vorig jaar en in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner Zhang in 3 sets van een Taiwanees duo. Mertens doet wel nog mee in het enkelspel. Gisteren stuntte ze door in de derde ronde de nummer 2 van de wereld uit te schakelen. Deze namiddag opklaringen en wolken, plaatselijke kans op een bui en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer tot 30 graden en de rest van de week vaak zonnig en nog een beetje warmer.
8: M&M.
0: Tijd voor een 3-uurtje in plaats van een 4-uurtje. Veel beter een uur daarvoor in de vorm van Reggie en Emma Heesters.
11: The official sound of summer.
8: The official sound of summer.
11: M&M.

Avril Lavigne en What the Hell. Nu terug naar een van de grootste jonge namen van het moment. Ik heb het over Gracie Abrams. Ze schrijft alsof ze haar dagboek voorleest. Echt, het klinkt gewoon zo kwetsbaar. Het is haar persoonlijke verhaal. Dit is Hit the Wall.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
2: yellow! Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo. Voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
10: M&M.

Julie Dufour, 26 jaar uit Kuurne, die is onderweg naar het vliegfeest in Wevelgem. Met de kinderen, vliegtuigen, helikopters, alles wat vliegt is daar te vinden. Veel plezier daar in Wevelgem. Morning light is falling on your sweater. Dit is Bas Serra. Coffee stains remind me of the past and of our time. In the kitchen where our picture is together.

0: Your husband is coming.
1: Oh, wat een song toch. Ray. Where's my husband? Zeg het nog een keer. Come on. En zo knallen we 3:30 in. Op de E314 richting Nederland is bij Maasmechelen de weg gedeeltelijk versperd op dit moment door een brandend voertuig. En op de E19 richting Antwerpen 10 minuten vertragen bij de werken in Mechelen-Noord. We gaan door met Nickelback.

voel me net op Rockwerchter. Nickelback en How You Remind Me 2001 ondertussen. Nu een Vlaamse nieuwkomer die veel belooft, Line de Douw. Gemaakt om luidkeels mee te zingen met de ramen open en de wind in je haar. Dit is Plankgas.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Jo, wat bedoelde daarmee?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.

0: Kygo. En Firestone.
1: M&M.
0: Ik moet dringend de nieuwe Toy Story film nog een keertje kijken. Zometeen nog eens genieten van de soundtrack van Taylor Swift naar David Guetta en Teddy Swims.

geeft toch de nostalgische vibe die je wil. Bij zo'n Toy Story film. Want dit is de soundtrack voor Toy Story 5 natuurlijk. De film die gaat een beetje over de technologische revolutie ten opzichte van het klassieke speelgoed. Het is blijkbaar wel echt top geanimeerd. Ik heb hem nog altijd zelf niet gezien, maar de recensies zijn overwegend positief. Maar het is niet de beste film uit de reeks. En dat is natuurlijk moeilijk te overtreffen, hè.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Helemaal.
1: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
5: Dit is Charlotte Krul.
6: En we gaan naar de tweede rit in de Tour de France. De renners hebben nog zo'n 75 kilometer te gaan. Christophe van de Goor, wat is de situatie daar nu?
7: Wel, we hebben nog altijd de drie leiders met onder meer de Nederlanders Molenaar, Van den Broek en de Duitse kampioen Engelhardt. Maar hun voorsprong is geslonken van 3,5 minuut nu nog naar 50 seconden. We zijn aan het klimmen in het hinterland op weg naar Barcelona. Met aan de leiding in het peloton het team van Tadej Pogacar. 75 kilometer nog in deze warme etappe.
6: Dankjewel Christophe. Morgen vertrekt de derde rit ten noorden van Barcelona richting Les Angles in de Pyreneeën. Op 70 kilometer van de finish woedt momenteel een brand daar. Er wordt nog bekeken of de derde rit afgelast zal worden of niet in de Tour de France. Bij een diefstal met geweld in een huis in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is een bewoner gewond geraakt, vertelt het parket van Antwerpen.
8: 4 gewapende en gemaskerde mannen drongen daar een woning binnen door het raam op de eerste verdieping in te slaan. De bewoner is bij de feiten gewond geraakt. Er konden de daders ook buit worden gemaakt. Nu, de daders zijn op dit moment nog steeds spoorloos en het verder onderzoek zal gebeuren door de federale politie.
6: Op Rokwerchter in Rotselaar zijn er zo'n 3000 oude gsm's ingezameld. Festivalgangers kunnen ze inruilen voor een drankbonnetje. Het is het tweede jaar dat die actie er is en het wordt al maar bekender, zegt Proximus.
9: Er zijn mensen die natuurlijk met één telefoon, maar wij hebben ook, als ze met groepen binnenkomen, met een 5-tal telefoons per persoon die ze binnenbrengen. Maar er zijn er al die weten van vorig jaar dat ze met hun oude gsm ook naar ons kunnen langskomen. Dus zij zoeken ons zeker en vast. Ze krijgen per telefoon 1 coin. Mee kunnen ze een lekkere Britse pint mee kopen.
10: En dat staat erop, alsjeblieft, geniet ervan.
6: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Ze won dat vorig jaar en in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner Zhang in 3 sets van een Taiwanese duo. Ze doet wel nog mee in het enkelspel op Wimbledon. En in het motocross heeft Lucas Koenen de MXGP in Zuid-Afrika gewonnen. Koenen won zowel de eerste als de tweede reeks. Hij verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Zijn broer Sascha Koenen had pech in de MX2-klasse. Hij werd pas 6e, maar ook hij blijft leider in zijn klasse. Opklaringen en wolken, plaatselijk nog kans op een bui, maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer tussen 26 en 30 graden. En de rest van de week vaak zonnig en nog een beetje warmer.
1: M&M.
5: De 4 uur, nog 2 uur volle zomer op M&M. En ik blijf bij jou. We gaan zweven samen nu.

Dat is geen duo, hè? Nee, het is solo, zingen ze. Ik heb een plaatje meegenomen voor jou dat jou instant vrolijk kan maken. Dus als je een kleine namiddagdip hebt, dan gaat dat nu opgelost worden. Dankzij Max en Andy Kramer.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
2: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
0: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
4: Powered by KBC.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat

Dat was dus weer een Carpenter natuurlijk. Hè? Tijd voor Imagine Dragons. En Radioactive, dat is een beetje de single waar ze ooit mee doorbraken. 2013, ondertussen 13 jaar geleden. Het is een band die elk stadion ter wereld plat krijgt. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Hè? Ze komen uit Amerika, Las Vegas. En naar eigen zeggen is de naam van de band liever een anagram. Maar meer dan die letters waar ze voor staan, dat weten we op dit moment eigenlijk niet.

consistent aanwezig in de line-up van de zomerrit. Zorp, Tiësto en Sofia en Zou met Mwaki. Het is 16:30 en op de E403 richting Kortrijk is bij Ruddervoorde de rechterrijstrook dicht. Door een ongeval, ik zal het nog eens zeggen, want ik struikelde er even over. Op de E403 richting Kortrijk is bij Ruddervoorde de rechterrijstrook dicht door een ongeval.

We genieten van het leven. Terwijl Stan Wim Soet daar afhangt. Allemaal samen spelen. Zoals de juf het zou zeggen. Zeg, ik heb nog een festivaltip voor jou. Want volgende week, zaterdag 11 juli, is er Fantasia Festival. Een dag vol muziek en goede vibes. En mijn is erbij. De volledige line-up vind je op fantasiafestival.be. En als je erbij wil zijn, je kan nog tickets winnen via het M&M-kanaal op VRT Max. Je gaat ervan genieten. En je gaat dansen op deze ook, denk ik. M&M. Edge of Desire van Jonas Blue en M'Life.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
9: Gaan we koken?
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een makkie.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
11: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

Pink met What About Us. M&M. Zometeen Britney Spears met Baby One More Time na Oscar and the Wolf. Die videoclip die is trouwens opgenomen op de set van Grease. Ik wed dat je dat nog niet wist. Zometeen dus, Britney. Hey.

De betekenis van de volgende song heb ik lang niet begrepen. Ik heb het echt moeten opzoeken. Maar ik had ook nog nooit echt heel goed naar de tekst geluisterd. De volgende song is namelijk People van Libyanka en Kian The Crow. Dat is een Ier. Samen hebben ze People gemaakt. En People, dat gaat eigenlijk over hoe belangrijk het is om naar elkaar te kijken. En ik denk dat dat vandaag zeer toepasselijk is.

0: heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Die time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time out. Nu op VRT Max.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Goedemiddag, het is 5 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Charlotte Krul.
12: En we gaan naar de tweede rit in de Tour de France. De renners rijden momenteel de lokale lus in Barcelona. Christophe van de Goor, hoeveel kilometers hebben ze nog te gaan?
13: Nog 28 en we zitten inderdaad op het plaatselijke circuit met een aantal hellingen per ronde op de berg Montjuïc. En we zien meteen de grote mannen naar voren komen. De koers kan echt gaan beginnen met Tadej Pogacar in zijn wiel. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel heeft zich daar ook tussen genesteld vooraan. Dus de wedstrijd kan nu echt gaan beginnen. De vlucht van de dag is ingerekend nog 28 kilometer. De tenoren roeren zich.
12: Dank je, Christophe. En morgen vertrekt de derde rit ten noorden van Barcelona richting Les Angles in de Franse Pyreneeën. Op 70 kilometer van die finish woedt momenteel een hevige brand. Er wordt nog bekeken of de derde rit afgelast wordt daardoor en ook de vierde rit komt mogelijk in gevaar. Jeugdbewegingen op kamp moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zeggen wolven-experts nadat eergisteren een kudde van 20 schapen is doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die daar de komende weken zullen doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
14: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie, dat het belangrijkste is.
12: Op Rock Werchter in Rotselaar zijn er zo'n 3000 oude gsm's ingezameld. Festivalgangers kunnen ze inruilen voor een drankbonnetje bij de stand van Proximus. Het is het tweede jaar dat die actie er is en ook Jolien kwam haar oude gsm's inruilen.
15: Ja, ik had dat zien passeren op de melding alleen van de app en ik vond dat wel nice, want er zit wel zo'n hout en al in dat je wel aan kan gebruiken. Vier oude gsm's, ja. Per gsm krijg je 1 coin en ja, dan ga ik iets aan doen om te eten of zo. Dus ja, mooi meegenomen, gratis maaltijd.
16: Klasse, staan erop, geniet ervan.
12: En er zijn problemen met het vliegverkeer op de luchthaven van Catania op Sicilië door een aswolk van de vulkaan Etna. Vluchten worden geannuleerd of omgeleid. De Etna begon vanochtend as uit te stoten en in de loop van de dag werd de vulkaan meer en meer actief. Er is nu een aswolk te zien van 1,5 kilometer hoog. Hoe lang de hinder voor het vliegverkeer op Sicilië nog zal duren, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en warm van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig met maxima van 30 graden en meer. M&M.
10: 5 uur gepasseerd, het laatste uur zomer met mij. Maar we gaan het gewoon vieren. Heel groot met Axwell en Grosso. More than you know. The official sound of summer. M&M.

laatste dag van Rock Werchter. En vanavond is het uitkijken naar The Cure op het hoofdpodium, de mainstage, maar ook in de bar in Paul Kalkbrenner. En die zou wel eens Stromae kunnen meenemen. Ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow! Ik ga voor u een stripverhaal maken.
3: Ja! Ja!
0: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
4: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
0: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
5: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker?
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
6: M&M.

Coldplay samen met BTS en My Universe. Kan je zeggen dat dat het nummer is dat ze niet gebracht hebben afgelopen woensdag en donderdag. Want toen stonden BTS, de mannen, de zeven leden, op het podium in het Koning Boudewijnstadion in Brussel voor 50.000 fans. Dat is insane. En als ik één ding moet zeggen over het concert, ik mocht er zelf bij zijn, dan is het toch vooral de fans die mij zijn bijgebleven. Zo extreem luid. Het krijsen, het meezingen, het mee rappen. Ze kennen elk woord, ook al is het Koreaans. Ik heb er ontzettend veel bewondering voor. En het is een unieke ervaring, moet ik zeggen. Ze kunnen heel goed bewegen, ze weten wat ze doen op dat podium en ze weten exact wat de fans willen. En ze hadden allemaal ook van die hele leuke bordjes bij, met allerlei boodschappen op. Het zijn ook mensen van over de hele wereld eigenlijk praktisch, die naar Brussel zijn afgezakt. Dingen in hun eigen taal, dingen in het Engels. Van trouw met mij tot je hebt mijn leven gered. Echt van alles. En dat is ook allemaal heel mooi in beeld gebracht tijdens de show. Op een gegeven moment was er een soort pauzetje voor de bisnummers, om het zo te zeggen. En dan hebben ze al die fans één voor één in beeld gebracht. En the crowd goes wild, zoals ze dat dan zeggen. Denk ik dat dat ook nog wel zou gebeuren mocht Lady Gaga nog een keertje naar België komen. Dit is Born This Way. M&M. Make life sing. M&M. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M. M-M. M-M. M-M. Just put your paws up.

Foreign Unapologetically. Het is 5:30 en op de A12 richting Antwerpen is in Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Door naar 1000 miles van Vanessa Carlton.

Vanessa Carlton. Met de 1000 miles. Een onverwoestbare meezinger. En weet je nog, in het begin van de namiddag speelde ik een nieuwe naam hier op M&M. Of toch, recent nieuw. Stella Lefty. En omdat die plaat zo blijft hangen, draai ik ze nog een keer. Dit is Boston. The official sound of summer.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

What It Feels Like van Armin van Buuren. En One Republic weet exact hoe een zondag eruit moet zien. M&M. I ain't worried. Ja, maak je geen zorgen. Morgen begint de nieuwe werkweek, maar daar hoef je je nu nog geen zorgen over te maken. Let's go. Make life.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Travertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Yo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Goedenavond, het is 6 uur.
4: 14 nieuws.
3: Dit is Charlotte Krul.
5: Jeugdbewegingen op kamp moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zeggen wolven-experts nadat eergisteren een kudde van 20 schapen is doodgebeten in Lecliese in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die er de komende weken doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
6: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie dat het belangrijkste is.
5: Het is vandaag de laatste dag van Rock Werchter. Enkel de twee weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en een van de tenten, Club C, staat nu wat verder op het festivalterrein. Maar dat vinden deze bezoekers een goede aanpassing.
7: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk, dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje, ja.
8: Het is veel open, waardoor dat je plaats hebt en een open gevoel hebt.
9: Ja, meer plaats om te liggen. Nee.
10: Het is wel opgevuld met enkel eten. Het mocht wel opgevuld zijn met wat meer leuke dingen dan, vind ik.
11: Meer toffe kraampjes om zo wat dingen te winnen of iets. Of ja, animatie zo wat meer.
5: In de Ronde van Frankrijk heeft de Mexicaan Isaac del Toro de tweede rit gewonnen. Hij won van zijn compaan Tadej Pogacar, die tweede werd. Remco Evenepoel was derde. Een verslag van Christophe van der Goor.
12: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin twee steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als derde, Vingegaard finishte als vierde en blijft leider. Pogacar is nu tweede in de stand, Evenepoel schuift op naar de derde plaats.
5: Morgen vertrekt de derde rit ten noorden van Barcelona richting Les Angles in de Franse Pyreneeën. Op 70 kilometer van die finish woedt momenteel een hevige brand en er wordt nog bekeken of de derde rit afgelast wordt daardoor en ook de vierde rit komt mogelijk in gevaar. En de Monegasque Charles Leclerc heeft in zijn Ferrari de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Leclerc reed de hele tijd aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech. Hij begon op de polepositie, maar eindigde uiteindelijk pas 16e. Antonelli blijft wel leider. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en warm van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig met maxima van 30 graden en meer.
4: M&M.
13: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
4: Replay. De beste hits van het moment hoor je hier en nu in jouw Ultra Top 50. En eerst hoor je de songs die vorige week in de top 3 stonden. Welkom!
14: Ultra Top 50.
15: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: Sneaks van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.

0: Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Fantasia Festival.
3: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
2: Met Omdat het kan en Average Rock.
3: Andro Lerik, Lil Kleine, Poef, André Hazes,
2: Koen,
3: Mark Winnieke en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
2: Tickets via fantasiafestival.be.
3: Samen met M&M.
2: M&M.
3: Ultra Top 50.

0: heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Oud met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Huh? Allee, bro. Uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 overleden na een verkeersongeval. De man werd gegrepen door een auto toen hij vanuit een zijstraat een voorrangsweg opreed, dat zegt het parket. Een verpleegkundige die toevallig in de buurt was en een mugarts hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar zonder succes. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Bij een erg zwaar verkeersongeval vanmiddag in de Nederlands-Limburgse gemeente Leudal, net over de grens bij Kinderhoes, zijn 4 mensen overleden, dat meldt de NOS. De 4 zaten samen in een auto die van de weg is geraakt en tegen een boom is beland. Nog 2 inzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt uit, want het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Zowat 5000 mensen van 15 gemeenten rondom Perpignan hebben vanavond het bevel gekregen om daar te vertrekken. En dat heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. Dat is net binnen, want morgen rijdt het peloton vanuit Spanje naar Frankrijk, waar vlakbij de aankomstplaats in Les Angles een grote bosbrand woedt. Het parcours wordt daarom aangepast, details zijn er nog niet. En op Frans grondgebied zal dat zonder publiek langs de weg zijn. De organisatie vraagt om niet naar de finish te komen. Sportieve nieuws uit de Tour. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 2e rit gewonnen. Hij won in Barcelona bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar. Die werd 2e, Remco Evenepoel werd 3e. Het verslag van Christophe van de Goor.
7: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin 2 steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als 3e, Vingegaard finishte als 4e en blijft leider. Pogacar is nu 2e in de stand, Evenepoel schuift op naar de 3e plaats.
6: En Remco Evenepoel was na afgelopen teleurgesteld, maar blijft wel optimistisch.
8: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
6: En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden 2e en 3e. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas 16e. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. En erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
10: Replay. Genieten van een zomerse avond als deze doe je het beste met goede muziek. Je hoort nu de hits in de Ultra Top 50. Nog eens allemaal opnieuw. The official sound of summer.
9: The official sound of summer. 35.

0: 21.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden dat het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht verhuist van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid. Aanleiding zijn de lange wachttijden bij de noodcentrales tijdens de laatste hittegolf. Daar kwam veel kritiek op. Volgens minister van Volksgezondheid Van den Broeke zullen de wachttijden nu korter worden. Het zal de werking voor de huisartsen alleen maar makkelijker maken, zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
1: Dan ligt zowel de organisatie van de wachtpost als de triage van die wachtpost bij dezelfde minister. En dat maakt het voor ons ook makkelijker om te onderhandelen en om te kijken hoe we die wachtdiensten veel beter kunnen afstemmen op de noden van de bevolking en op de mogelijkheden van de artsen.
0: In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben vanavond 5000 mensen het bevel gekregen om te evacueren voor de bosbranden daar. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Een bewoner en een brandweerman zijn zwaar gewond geraakt. Het heeft ook gevolgen voor de ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Ongles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. De rit schrappen is voor de organisatie een stap te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
2: In de geschiedenis van de ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Hè. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
0: Morgen is dat de derde rit. De tweede rit vandaag in de Tour is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Hij won in Barcelona met goedkeuring van zijn kopman Tadej Pogacar, die tweede werd. Voor Remco Evenepoel, gele trui Jonas Vingegaard, werd vierde. Evenepoel is derde in het klassement. Hij was na afloop wel teleurgesteld, maar blijft optimistisch.
3: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve relaas.
0: En op het WK voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch sluitend dus, maar toch bijzonder opvallend, zegt Tom Boudeweel in de VS.
4: Ja, het voelde al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken. Want anders zou hij het toernooi opschorten.
0: Het weer nog vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. Het wordt erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
0: Geef me een pornoacteur met de eerste letter J.
1: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
3: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
4: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
5: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max. M&M.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

0: is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op Rockwerchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden. Dat vertelt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
1: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
0: De grote afsluiter daarin werd er vanavond is The Cure. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om te evacueren wegens de bosbranden daar. Op één dag tijd is er al 1600 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Het heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Angles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. Een rit schrappen is voor de organisatie een brug te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
2: In de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Hè. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
0: Op het tennistoernooi van Wimbledon is nummer 1 van de wereld bij de vrouwen Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales daar. En op het WK voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch dus sluitend, maar toch bijzonder opvallend, zegt collega Tom Boudeweel in de VS.
3: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
0: Balogun scoorde op dit WK al 3 keer. Vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M. Dit is een uur lang de winnaar van M&M Starter DJ 2026.
5: Dino.
6: The official sound of summer.
5: The official sound of summer.
6: M&M.

0: shake that.
1: M&M. Nog tot 10 uur de winnaar van M&M Start to DJ 2026.
2: Dit is Dino.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de buurt van Perpignan, het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona bij Barcelona blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
0: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Volgens collega van Sportza Tom Boudeweel, die het WK in de VS volgt, is die beslissing wel juridisch sluitend, volgens het tuchtboek van de FIFA, maar het is toch bijzonder opvallend.
2: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA, bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken. Want anders zou hij het toernooi opschorten.
0: En op het WK beginnen Brazilië en Noorwegen op dit moment aan hun 8e finale. Glenn Martens, jij volgt het. Brazilië lijkt de uitgesproken favoriet.
3: Brazilië is alleszins de ploeg met de meeste wereldtitels. 5 wereldtitels, dat is een heel andere palmares dan dat van Noorwegen. Maar Noorwegen kondigt zich toch aan als een meer dan gevaarlijke tegenstander. Met natuurlijk de grote ster Erwin Haaland. En nu meteen een grote kans voor de Nooren om te scoren. En ze scoren meteen gelijk de 0-1 voor Noorwegen. Berg, die een heerlijke aanval perfect afrond, maar tegelijkertijd ook gevlacht voor voorafgaandelijk buitenspel. Dus mogelijk gaat het feestje niet door. Maar Brazilië door een hoge favoriet, dat is een vraagteken. En of dat ze niet op achterstand staan, dat is momenteel ook een vraagteken. En ik denk op basis van deze herhaling dat het net wel buitenspel zal zijn. En dus ontsnapt Brazilië mogelijk aan een achterstand, maar nog even onder voorbehoud.
0: Ja, zometeen te volgen op Radio 1. Dank je, Glenn. Op het toernooi van Wimbledon, tennis is dat is nummer 1 van de wereld. Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales. Op Rockwerchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht, met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden, dat zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
4: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
0: En de afsluiter daarin werkt er op het hoofdpodium vanavond is The Cure. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met wat hoge wolkenvelden en bijzonder warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Verkeersdeskundigen zouden moeten onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de buschauffeur niet onder invloed van alcohol of drugs. In Nederland heeft de politie meer details gegeven over het dodelijk ongeval van vanmiddag in Leudal in Limburg, net over de grens bij Kinrooi. Een auto met 6 inzittenden is daar van de weg geraakt en tegen een boom beland. 4 van hen zijn overleden. Het zijn allemaal mannen uit Nederland tussen de 27 en 50 jaar oud. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat ongeval is gebeurd is nog niet duidelijk. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Bondscoach Rudy Garcia heeft gereageerd op de beslissing. Bij Tess Elst vraagt hij zich af of het bij de FIFA 1 april is.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Dat verandert niets aan de ambitie.
2: Uiteindelijk is dat iets voor de bond om daar op te reageren. Wij als spelersgroep zijn gewoon bezig met de wedstrijd en of hij speelt of niet speelt. Voor ons maakt dat geen verschil uit. We moeten winnen tegen Amerika. En natuurlijk is dat een heel goede speler. Maar het verandert niks voor ons. We zijn klaar voor de match. En we willen gewoon op het veld winnen.
0: En die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op dit moment spelen Brazilië en Noorwegen voor een plek in de kwartfinales. Glenn Martens, jij volgt het 1 helft gespeeld. Hoe staat het daar?
3: Nog altijd 0-0. Een vroeg afgekeurd doelpunt van de Nooren. Voor buitenspeldoelpunt van Berg was dat terecht afgekeurd. Amper enkele minuten later een strafschop voor de Brazilianen na tussenkomst van de VAR. Maar goed gered door de doelman bij Noorwegen. Nieland die pakte de 11 meter van Kimmaraj. En zo dus 0-0 in hun eerste helft, waarin dat de Brazilianen weinig balbezit hadden. Dat lieten ze aan de Nooren. Maar de beste kansen die waren wel degelijk voor de Brazilianen. Onder andere Vini was er een keer dichtbij. Een goede redding opnieuw van de doelman. Op het einde was er dan toch een keertje Noorwegen. Maar toen trapte Ødegaard vol op Alisson. En dus moet alles nog beslist worden in de tweede helft.
0: En dank je, Glenn. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige moet onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de chauffeur van de bus niet onder invloed van alcohol of drugs. In de buurt van Perpignan, het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
0: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd om de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Ook bondscoach Rudy Garcia heeft verrast gereageerd op die beslissing. Hij vraagt zich af of het bij FIFA 1 april is.
2: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Het verandert niets aan de ambitie.
3: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we er klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk kreeg het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Ja, die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op het WK staat Brazilië op de rand van de uitschakeling tegen Noorwegen. Glenn Martens in de absolute slotfase. Hoe staat het daar?
4: Maar het is toch nog een beetje spannend, want 1-2 is het geworden. Het werd 0-2 dankzij Erling Haaland eerst met het hoofd dat hij met een harde trap vanaf de rand van de 16. 0-2 de toegevoegde tijd, die leek verstreken, maar plots kreeg Brazilië dan toch nog een penalty omgezet door Neymar. Jawel, door Neymar. En nu voetballen we intussen al 11 minuten extra in die toegevoegde tijd. Is de wedstrijd nog altijd niet afgelopen, maar lijkt Noorwegen wel op weg naar de kwalificatie.
0: En dank je, Glenn. Het weer nog vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Zo zondag 5 juli zit erop. Een goede nacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando. M&M Live.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In de buurt van Perpignan in het uiterste zuiden van Frankrijk hebben 10.000 mensen de voorbije avond het bevel gekregen om het gebied te verlaten vanwege de bosbranden daar. De snelweg tussen Perpignan en Girona is nog altijd afgesloten. Dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
0: Nog in Frankrijk, in Clermont-Ferrand in de Auvergne, heeft de politie een man van 34 neergeschoten. De man had enkele mensen neergestoken met een mes en wilde daarna een agent aanvallen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Niemand is in levensgevaar. Ook de dader, een man uit Soedan, zou niet zwaar gewond zijn. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Volgens de Franse justitie wijst niets op een terroristisch motief. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar is Brazilië uitgeschakeld in de achtste finales. Het verloor van Noorwegen met 1-2. Een verslag van Glenn Martens.
3: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië, dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik oog in oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en 2 keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer. En temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Zolder bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando, het

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. M&M Live.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Paolo Gunn te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Paolo Gunn toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finales tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert alvast verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Paolo Gunn toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luid op af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende explosies gemeld. Volgens de lokale overheid wordt de stad aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Eén gebouw zou al zeker geraakt zijn. Gevreesd wordt dat daar nog mensen onder het puin vastzitten. In een deel van de stad is ook de stroom uitgevallen.